hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme.

0: Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in het portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 richting Antwerpen is helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A15 richting Europoort tussen de afrit Briele en de Zuurhofbrug 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Het asfalt is beschadigd, 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
8: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
7: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
9: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
7: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, er staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een 1/2 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

regret I have. I wish that it was.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op 1 van de ontwerpen. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605... Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
6: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
5: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Eenderheide en knooppunt Tatadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar 1 rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Café, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen. Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft twee ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Daar staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met 1 kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
5: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
4: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
6: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
4: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Are you real?
1: MFM Brabant. Marekessel 107.9 en Uden 106.0 FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft twee ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer met een kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft twee ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil 13 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Dordrecht en Ridderkerk 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

sinds heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
7: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft twee ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Raasdorp 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde 4 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Sjaardoos en IJsselmonde. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
7: Oh.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak. Met het DTV-nieuws op MFM Brabant. De gemeente Bernhezen start op 30 september een proef tegen rattenoverlast in Heeswijk-Dinter. Omdat de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van klemmen, weinig succesvol blijken, worden fretten en speciaal getrainde honden ingezet. Deze proef vindt plaats in de Steenstraat, de Stokstraat en de Heilige Stokstraat. Met deze nieuwe aanpak hoopt Bernhezen het aantal ratten effectiever te verminderen dan voorheen. Na de bestrijding met de dieren zullen er vangkooien worden geplaatst voor de resterende ratten. Voetbalclub UD19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Voetbalclub UD19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

Wij zijn MFM Noordoost-Brabant. Hoor jezelf.

0: jezelf.
1: MFM.
0: MFM. Jouw nieuws, jouw muziek.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
3: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat geeft ongeveer een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging in de file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 7 kilometer lang tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Bernhezen start op 30 september een proef tegen rattenoverlast in Heeswijk-Dinter. Omdat de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van klemmen, weinig succesvol blijken, worden fretten en speciaal getrainde honden ingezet. Deze proef vindt plaats in de Steenstraat, de Stokstraat en de Heilige Stokstraat. Met deze nieuwe aanpak hoopt Bernhezen het aantal ratten effectiever te verminderen dan voorheen. Na de bestrijding met de dieren zullen er vangkooien worden geplaatst voor de resterende ratten. Voetbalclub UDI19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UDI19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Voetbalclub UDI19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UDI19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Bad Oevedorp en Knauwpunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Raasdorp. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Kiss MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Safé, hout en bouw?
6: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin, strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe, wij maken alles naar de wensen van de mensen.
7: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Voetbalclub UD19 Swisscents is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Voetbalclub UD19 Swisscents is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. De gemeente Bernhezen start op 30 september een proef tegen rattenoverlast in Heeswijk-Dinter. Omdat de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van klemmen, weinig succesvol blijken, worden fretten en speciaal getrainde honden ingezet. Deze proef vindt plaats in de Steenstraat, de Stokstraat en de Heilige Stokstraat. Met deze nieuwe aanpak hoopt Bernhezen het aantal ratten effectiever te verminderen dan voorheen. Na de bestrijding met de dieren zullen er vangkooien worden geplaatst voor de resterende ratten. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe, wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 100 kilometer file op dit moment, met de meeste vertraging nu op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dan naar de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En tot slot de A15 Europoort richting Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Heijplaat doe je er een kwartier langer over door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Voetbalclub UD19 Swisscents is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. De gemeente Bernhezen start op 30 september een proef tegen rattenoverlast in Heeswijk-Dinter. Omdat de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van klemmen, weinig succesvol blijken, worden fretten en speciaal getrainde honden ingezet. Deze proef vindt plaats in de Steenstraat, de Stokstraat en de Heilige Stokstraat. Met deze nieuwe aanpak hoopt Bernhezen het aantal ratten effectiever te verminderen dan voorheen. Na de bestrijding met de dieren zullen er vangkooien worden geplaatst voor de resterende ratten. Voetbalclub UD19 Swisscents is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De eerste dagelijkse files van de avondspits dienen zich al aan. Wat opvalt is de A15 om te beginnen, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Rotterdam-IJsselmonde 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 bij daar Rotterdam, voor Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Die is weg, alle rijstrokers zijn vrij. Maar zoals gezegd nog altijd 20 minuten vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Zuidplein. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: muziek. MFM.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

0: to hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
1: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is al vroeg op gang gekomen. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meest opvallende op de volgende wegen. De A10 bij Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. Er staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een touringcar gestrand met pech voor knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. Daar stond lange tijd ook een pechgeval, maar hier zijn wel alle rijstroken weer vrij. En de N15 tenslotte Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
5: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Voetbalclub UD19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. De gemeente Bernhezen start op 30 september een proef tegen rattenoverlast in Heeswijk-Dinter. Omdat de huidige maatregelen, zoals het plaatsen van klemmen, weinig succesvol blijken, worden fretten en speciaal getrainde honden ingezet. Deze proef vindt plaats in de Steenstraat, de Stokstraat en de Heilige Stokstraat. Met deze nieuwe aanpak hoopt Bernhezen het aantal ratten effectiever te verminderen dan voorheen. Na de bestrijding met de dieren zullen er vangkooien worden geplaatst voor de resterende ratten. Voetbalclub UD19 Swiss Sense is woensdagavond uitgeschakeld in de voorrondes van de Eurojackpot KNVB-beker. De ploeg uit Uden verloor de uitwedstrijd tegen Sparta Nijkerk met 3-1. Daarmee grijpen de Udenaren opnieuw naast een plek in het hoofdtoernooi van de beker. Dit is de derde keer op rij dat de Brabantse club al in de tweede voorronde van het bekertoernooi strandt. Het is inmiddels precies 20 jaar geleden dat UD19 voor het laatst mocht deelnemen aan de hoofdronde van de KNVB-beker. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast de dagelijkse files op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door ongelukken, zoals de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat daar al 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Veel oponthoud ook op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zevenaar. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna een uur. Ook een uur oponthoud zien we nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Drecht-tunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 20 kilometer. En zoals gezegd, bijna een uur vertraging. Daar gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is vrij. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag druk met inmiddels al ruim 600 kilometer file. Een aantal vallen erop. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en afrit Everdingen staat een auto met pech. Twee rijstroken dicht, vertraging ruim een half uur. A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou wel rekening met een kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen knoop het Grijshoort en Zevenaar is ook een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Een ongeluk op de A29 ook, van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Dat gebeurde tussen knoop het Vaanplein en Oud-Beijerland. Twee rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En een auto met pech zorgt voor problemen op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw
7: FM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Safé, hout en bouw? Nee hoor! Safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. In Vorstenbos en Heeswijk-Dinter worden in oktober onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen. De brug aan de Oude Veghelse Dijk in Vorstenbos is tijdens dit onderhoud afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinter kan het verkeer gewoon over de brug als er wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud van de bruggen om de veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen. De sloop van het voormalige Loveld in Os is inmiddels begonnen. Op de voormalige locatie van Brabant Wonen komt een nieuw woonzorgcentrum. Ook wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef zijn onderdeel van het plan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die staat los van de sloop, waardoor de werkzaamheden nu toch alvast kunnen beginnen. Brabant Wonen had in april al met de sloop willen starten. Dat werd uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig was naar vleermuizen. Bern Heese wil het komende jaar het meeste geld investeren in een gezonde, zorgzame gemeente. Dat blijkt uit de conceptprogrammabegroting die donderdag is gepresenteerd. Van de ruim 109 miljoen euro gaat zo'n 50 miljoen euro naar zorg, onderwijs, sport en cultuur. Het nieuwe college van BMW heeft in haar eerste begroting rekening gehouden met alle besluiten die tot nu toe door de raad zijn genomen. Ook zijn er alvast reserveringen voor grote projecten in opgenomen. Het wensenlijstje van het nieuwe college is nog niet af. Daarom volgt er in februari een nieuwe, bijgestelde begroting. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddagavond een drukke avondspits met de meeste files nu in de Randstad en in Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Prins Klausplein staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook door afgesloten, vertraging 3 kwartier. A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog altijd 3 kwartier. Bergingswerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein zorgen voor 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 ten slotte Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Oud-Beijerland ook bergingswerkzaamheden. Hier zijn zelfs 2 rijstroken afgesloten. Er staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noord-Oost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk hebben we weer te maken met een drukke donderdagavondspits met ruim 600 kilometer file. Een aantal files vallen op. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Knoop het Prins Klausplein staat een touringcar met pech. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 20 kilometer file rijden met ook een half uur vertraging. Dan de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over met 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. En het is opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Veldhoven-Zuid en Knoopend Leenderheide 5 kilometer file met bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. In Vorstenbos en Heeswijk-Dinter worden in oktober onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen. De brug aan de Oude Veghelse Dijk in Vorstenbos is tijdens dit onderhoud afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinter kan het verkeer gewoon over de brug als er wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud van de bruggen om de veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen. De sloop van het voormalige Loveld in Os is inmiddels begonnen. Op de voormalige locatie van Brabant Wonen komt een nieuw woonzorgcentrum. Ook wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef zijn onderdeel van het plan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die staat los van de sloop, waardoor de werkzaamheden nu toch alvast kunnen beginnen. Brabant Wonen had in april al met de sloop willen starten. Dat werd uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig was naar vleermuizen. Bern Heese wil het komende jaar het meeste geld investeren in een gezonde, zorgzame gemeente. Dat blijkt uit de conceptprogrammabegroting die donderdag is gepresenteerd. Van de ruim 109 miljoen euro gaat zo'n 50 miljoen euro naar zorg, onderwijs, sport en cultuur. Het nieuwe college van BMW heeft in haar eerste begroting rekening gehouden met alle besluiten die tot nu toe door de raad zijn genomen. Ook zijn er alvast reserveringen voor grote projecten in opgenomen. Het wensenlijstje van het nieuwe college is nog niet af. Daarom volgt er in februari een nieuwe, bijgestelde begroting. Tot zover het DTV.

0: Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog behoorlijk druk is op de weg. En op een aantal plekken ook opvallende files, zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen een kwartier oponthouden door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar staat bij het Prins Klausplein nog altijd een touringcar met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. 25 minuten vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt het Terbrechtseplein en knooppunt het Ridderkerk. A27 Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunette gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel ruim 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
3: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
2: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
4: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
2: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op of zijn inmiddels opgelost. Maar toch nog altijd ruim 80 kilometer file in totaal. En een aantal met opvallend veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil gebeurde aan het eind van de avondspits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging altijd nog ruim 3 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat nog altijd een touringcar met pech bij het Prins Klausplein. Die worden op dit moment geborgen, de rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een half uur. En daardoor ook extra drukte nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bern Heese wil het komende jaar het meeste geld investeren in een gezonde, zorgzame gemeente. Dat blijkt uit de conceptprogrammabegroting die donderdag is gepresenteerd. Van de ruim 109 miljoen euro gaat zo'n 50 miljoen euro naar zorg, onderwijs, sport en cultuur. Het nieuwe college van BMW heeft in haar eerste begroting rekening gehouden met alle besluiten die tot nu toe door de raad zijn genomen. Ook zijn er alvast reserveringen voor grote projecten in opgenomen. Het wensenlijstje van het nieuwe college is nog niet af. Daarom volgt er in februari een nieuwe, bijgestelde begroting.
2: In Vorstenbos en Heeswijk-Dinter worden in oktober onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen. De brug aan de Oude Veghelse Dijk in Vorstenbos is tijdens dit onderhoud afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinter kan het verkeer gewoon over de brug als er wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud van de bruggen om de veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen. De sloop van het voormalige Loveld in Os is inmiddels begonnen. Op de voormalige locatie van Brabant Wonen komt een nieuw woonzorgcentrum. Ook wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef zijn onderdeel van het plan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die staat los van de sloop, waardoor de werkzaamheden nu toch alvast kunnen beginnen. Brabant Wonen had in april al met de sloop willen starten. Dat werd uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig was naar vleermuizen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog een paar korte files. En wat valt nog op, dat is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
3: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
2: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

beginnen met de Whispers en It's a Love Thing. Hartelijk welkom, het is 8 over 8. Dit is show 141. Als jij van

Deze week heeft mijn telefoon nauwelijks de kans gehad om bij te komen. Want de 06 Requestline 06-53-193-707 heeft vrijwel de hele week allerlei dingen binnengekregen. En dat heb ik doorgestuurd naar Peter Wurts en Johan Duivensloot. Zij zijn de mensen achter de schermen die ervoor zorgen dat dit een samenhangend programma wordt. Vanavond, straks natuurlijk om 9:30, gaan we mixen in de Man Cave Café. 8:45, de Soul Master Classic, gekozen door Johan Duivensloot. En verder nog veel meer.

te kiezen wat ik tussendoor kan prikken. Nou, dat wordt iets van een X-Raker Band straks in de tweede uur. Ja, en niet te vergeten. Altijd twee platen over acht is het tijd voor wat er deze week weer is binnengekomen. Gloednieuw op de Nederlandse radio. En dan weet je dat ik weer wat heb binnengekregen van onze grootmeester DJ Cees. Ja, hij heeft er al zoveel gemaakt en hij moet er nog zoveel maken. Maar we pakken stelselmatig van die platen uit de 70s en uit de 80s. Waarvan jij denkt van ja, daar is gewoon geen goede klapper van. En daar is Cees voor. Voor vanavond primeur op de Nederlandse radio. Total Contrast and Takes a Little Time. Rediscover the classics.

Ik krijg steeds meer verzoekjes of ik de plaat van Cies helemaal uit kan laten draaien. Omdat hij voor de allereerste keer op de Nederlandse radio is. Helemaal van begin tot het eind. En allerlei duimpjes kreeg ik in de WhatsApp requestline. En dat deze versie nog beter is dan het origineel. Dat kan je vast in het zak steken, DJ Cies. Het is 19 over 9, 8 op de donderdagavond. Dit is je dosis disco. Het zijn de underground, het zijn de hits. Het is de muziek die jou in beweging bracht.

Naast de buitengewoon een goede zanglijnen die hier altijd bij Starpoint in zitten. De baspartij, die solo die je hoort. Ja, dat is van een buitencategorie hoor. Dankjewel voor deze heerlijke JD. Goede keuze, zoals altijd. Man weet wat hij doet, man weet wat hij kiest. En het was een belangrijke week deze week bij ons team van Disco Factory. Want deze week is onze nieuwe website in de lucht gegaan, discofactory.fm. En dat is op zich niet alleen leuk, want het is altijd leuk, een nieuwe website. Maar we hebben ook een flink gesleuteld aan de geluidskwaliteit. Want het is altijd lastig met die jaren 70 en 80 muziek om daar wat bijzonders van te maken. En ik mag zeggen dat we best wel heel tevreden zijn over hoe dat nu allemaal klinkt om jouw thuis nog betere disco-belevenis te geven. Ik zei twee nieuwe websites, want ook de Galaxy Classics website is volledig vernieuwd. Kijk maar even op galaxyclassics.nl. En als je de Disco Factory site nog niet kent, kijk even discofactory.fm.

0: Eerlijk gezegd was ik zelf niet zo'n hele grote fan van Barry White toen ik nog actief was als DJ. Maar op een of andere manier is dat langzaam maar zeker toch een beetje naar me toe gekropen. En ja, als je deze dan hoort, it's ecstasy when you lay down next to me. Ja, dan kan je niet anders zeggen. Wat een ongelofelijke, heerlijke stem heeft die White. En hoe muzikaal klinkt het allemaal. Hoe lekker, hoe 70s. Dat is misschien het mooiste woord. Daarom draai ik tegenwoordig steeds vaker wat muziek van hem om de credits te geven die hij verdient. Als je deze achtergrondmuziek hoort, dan weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de kareltje-lijst. Het is de lijst van 20 september 1986. We praten over de vijfde jaargang nummer 23. Hij is lichtgeel met een tintje. Nou, ik zou zeggen limoen erin. Hij is weer goed gevuld. 50 platen die dit weekend gedraaid gaan worden in Cartouche. Want dat was een beetje de promotie van deze danslijst. We pakken de top 10, we pakken de nieuwe binnenkomers en we kijken of er nog iets nieuws is binnengekomen. En vanavond pakken we de nummer 1 die bovenaan de lijst staat. Want we draaien er al weken omheen, maar het kan niet anders. We moeten hem ook gewoon even draaien. De top 10 dus. 10 komend van 6. 13 weken in de lijst. Farley, Jack Master, Funk and Love Can Turn Around. 10 vorige week, I'm a Dreamer, BB&Q Band, nu op nummer 9. 14 vorige week nu met Superstip naar 8. Midnight Star in The Midas Touch, we draaiden dan vorige week. Bruce Hornsby in The Range, The Way It Is, de vreemde plaat in de lijst op 6, zakken van 4. En 12 naar 5, Run DMC en Walk This Way. Het gaat goed met 5 Stars, ze staan 6 weken in de lijst. Dan gaan van 10 naar nummer 4 met Find The Time. En bovenin zit het muurvast. 3 staat op 3, zoals vorige week. 7 weken voor James Williams en You Are Everything. 2 blijft 2 in de vijfde week. Raw and Don't You Try It. En wat ik al zei, de nummer 1 van vandaag, die gaan we draaien. Dus dat hoor je zo meteen wel. Nieuw binnen in de lijst, 49. Tony Smith en Can't Stop This Feeling. 44 nieuw. Club Nouveau, de opvolger van, zeg het maar, Jealousy. 40 nieuw binnen, Sybil en Falling In Love. En 39, Anthony and the Camp and How Many Lovers in de Jelly Bean Remix. Chico de Barge met Talk To Me, nieuw binnen op 31. En 25, Stacey Ledisaw en Nail To The Wall. Opnieuw Jelly Bean productie. Eigenlijk is die Jelly Bean de DJ Cease uit de jaren 80. Laten we eerlijk zijn. 24 nieuw binnen Jerry McAllister en Never Let You Down. Doesn't ring a bell als het mij vraagt, maar het zal mijn eigen geheugen wel zijn wat een beetje in de steek laat. Maar ja, wat gaan we pakken? Wat staat er bovenaan die lijst wat gewoon de moeite waard is? En dat is toch wel een plaat van een dame die eigenlijk in de jaren 70 een klein zusje van was. En ze had nog een zus die ook al een hit had gehad. Maar zij kwam op een gegeven moment als jongste volgens mij van de familie Jackson. Dacht zij, ik ga toch ook wat doen. En daar keken wij, ik ook, best wel een beetje zo van, nou ja, het zal wel. Weet je, of die broer zou kunnen zingen en Michael kan het en LaToya kan het. Dan zul jij het ook kunnen, Janet. Maar we waren allemaal veel te ingenomen met onze eigen standpunten. En we onderschatten het talent wat deze dame had. Janet, daar heb ik het over. Kwam al met Nasty, met die prachtige videoclips. Prachtig geregisseerd, prachtige choreografie. En The Girl Can Sing. Control was ook al fantastisch. En ik denk, en ik ben er ook schuldig aan geweest. Ik dacht altijd, het zal allemaal wel. Maar het is gewoon ere die ere toekomt. Nummer 1 op de lijst. En dan gaan ze met ongelooflijk veel plezier draaien. Genieten van When I Think of You.
1: Summertime on Disco Factory FM.

Cell Soul Orchestra en Just a Love Breaks. En ook een paar mooie Dr. Packer mixen van. En volgens mij heeft ook Dimitri van Paris hem flink onder handen genomen. Maar dit is het origineel gedraaid. Gemaakt in 1983 en kwam voorbij op de requestline voor Herman uit Arnhem. Erik, ook een vaste inzender van allerlei requests. Erik Smit die komt met iets wat een Nederlandse tintje heeft. En dat is ook wel leuk. Plaat die gemaakt is door Eric Watson. Erik is geboren in Suriname en maakte een plaat onder de zijn genaamde Saus Siegfried Boerleider. En het meest opmerkelijke van deze plaat is dat hij Larry Levan in de Paradise Garage...

heerlijk deze. Krijg je wel plaatjes doorgestuurd die mensen aan het zoeken zijn op Wikipedia over hoe die Steve Watts eruit ziet. Ja, geweldig. Wat leuk. En ja, het is een cliché, maar dat is wat dit programma zo leuk maakt. Dat het redactieteam, ja, ik zeg het wel eens vaker, bij eigenlijk crowd-based is. Want jullie

Het is wel degelijk inderdaad boogie wat de klok slaat, deze Boeing. Maar het is toch, het heeft een Italiaanse tintje. Het is gemaakt door een meneer Cookie Nota in 1982. Maar ook deze plaat, net zoals zo heel veel meer disco's uit de jaren 80, hebben de tweede leven gekregen in 2018. Toen Moplen...

denk, dan denk ik aan het woord stuwend. Omdat deze drive die door de Moog wordt gemaakt, wat je ook al in Dying to be Dancing hoorde, ja, dat drijft deze plaat enorm voorbij. Als je pop recensisten terugleest over dit album. En Dying was natuurlijk, want zo heet het album ook, eigenlijk de hit van het album. Maar de mensen die er verstand van hadden, die zeiden allemaal, Give In To Love is een betere versie. De zanglijn wordt nog wel eens verward, omdat Heidi Dudley gezongen heeft bij Empress. Maar het is wel degelijk Gail Smith die hier de klok slaat. Die hier gewoon de magic brengt. En als je het over magic hebt, wat dacht je van dit? Om te voorkomen dat dit boogiefactory.fm wordt, gaan we van disco naar boogie, gaan we naar de Miami Freestyle. Je kent Shannon, je kent er wel meer die die sound lekker maakte. Maar dit was er gewoon in één keer in 85. Tot aan de pips van 9 is.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

We draaien gewoon te weinig Bibi en Q-Band op Disco Factory FM. Dat is absoluut zo. Hartelijk welkom, tweede uur van de Galaxy Classics Party. Het is 7:07. Ja, zometeen 8:15 gaan we een stukje romantiek erbij pakken. We hebben iets van Lionel Richie, gekozen door Johan Duivensloot. Straks om 9:30 gaan we mixen hier in de Man Cave Café met nummer 162 van Charlie Boelhouwers. Maar eerst nog even iets wat binnenkwam op de

107.6, 106.0, and 105.6 on your FM dial. Straight from the MFM studios.

0: duurt maar liefst. Dit hele schaalspel, luisterspel duurt ruim 9 minuten. Deze Hydro featuring Lorna. Ik kom binnen op de request line. Ik zoek even op voor wie. Dat is wel zo leuk, want iedereen doet zijn stinkende best. Oh, voor natuurlijk John uit Den Haag. Ook een muziekkenner. Pure Song. Deze uit Montreal komende Lorna. Die meewerkt aan deze plaats. Stop Your Teasing. We gaan het tempo een klein beetje terugdraaien. Omdat Johan weer wat lekkers heeft gekozen. Wat lekkers, wat... laten we zeggen, wat een stukje romantiek in ons heeft. En wij zijn ook wel gevoelig daarvoor. Vorige week hadden de Commodores met Easy on Sunday Morning. En de Johan is in het hele oeuvre gedoken van die Lionel. En hij heeft nog zoveel meer moois gemaakt. Wat denk je van dit?
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

nog in de jaren 80, toen Lionel wegging bij de Commodores, erbij allemaal dachten en de hele muziekwereld dacht, tja, dat gaat nooit wat worden, dacht iedereen. Omdat de Commodores, ja, was natuurlijk zo'n ongelooflijk goede band. En, maar ja, eigenlijk is het grote succes voor Lionel gekomen na de Commodores. Dancing on the ceiling, all night long. De markt was in de post-disco helemaal wild van die zoete voice van Lionel. Het is 7 voor 9:30 op de donderdag voor Johan Howard Johnson.

0: Hij begon in Miami Beach. Gewoon achter de bar met zingen, maar werd ontdekt en kreeg een dikke platenlabel contract. En ja, op deze track trouwens werd hij geholpen door Kashif. En dat hoor je ook wel, want die, ja, wat we vaak zeggen, die zoet-zappige satin silk sound van Kashif. En die hoor je hier dubbel en dwars doorheen komen. Het is bijna 9:30 op donderdag. Dat betekent dat we weer tijd gaan, ruimte gaan maken hier. Voor wat gloednieuws wat is binnengekomen van Charlie Boelhouwers. Niet vergeten, elke vrijdag, en ik zeg altijd van 9 tot 10. Sinds vorige week is dat van 9 tot en met 11 uur. Elke vrijdag is hij daar te beluisteren met alleen maar materiaal wat hij heeft gemaakt voor dit radioprogramma. Trouwens, net zoals DJ Cease, heeft op woensdagavond tussen 9 en 11 op DiscoFactory.fm ook zijn eigen uur. 3 uur met dikke klappers van reworks die jij alleen maar hoort op dit radiostation. Zit jij er klaar voor? Want 16 minuten geweld van Charlie komt eraan.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Boelhouwers.

De Jacksons aan het eind van deze heerlijke 162 van Charlie Boelhouwers. En hij mailde me al deze week. Ja, I've been freaky this week. Ja, dat heb ik gehoord. Heerlijk weer, ja. Het waren wel minder platen die erin zaten, maar ze zaten er wel veel langer overheen. En als Charlie dingen over elkaar heen gaat leggen, ja, dan that's where the magic happens. Yellow met Michael Zeger. Opmerkelijke combinatie. Ik weet dat Charlie in een enorme Yellow fan is. En, maar hij is ook een Malcolm McLaren fan. En hij weet dat ik ook een Malcolm McLaren fan ben. Heerlijk, daar kwam, hadden we dus Michael, Malcolm McLaren, die op een fantastische, ja, daar kon me eerst, zeg het al meteen, eerst vier sterren stuk aan. Want toen had hij, ja, Malcolm McLaren mixen met de Spinners. Hoe dan? Eigenlijk past dat helemaal niet. Maar bij Michael, bij Charlie wel. Daarna de Spinners. Michael kwam daar overheen met vervolgens Lisa en de Cold Jam. Ja, Quincy kwam daar overheen. Geweldig. Miami Sound Machine, Bobby O, Farley, Jackmaster. Toen kwam het tweede viersterrenstuk voor mij. Omdat hij Fairly Jackmaster Funk of Jesse Saunders, hoe je het ook wil noemen, wie de rechten krijgt van de plaat. Laat mij het even. Maar toen liep die zanglijn uit van die Daryl Pandy, weet je wel, die stevige meneer die we uit nog wel kennen van Top op een Countdown. Die a cappella loopt dan lekker door en dan komt er, en als je het dan al hebt over een stuwende drive, 202 Machine, Get Up and Rock Your Body. Man, die heb ik gewoon lang, die was gewoon uit mijn cash geheugen, zoals het heet. En ja, heerlijke plaat. Ik heb meteen even dit onderstreept. Die gaat volgende week voorbij komen. Ja, Get Up and Rock Your Body. En dan hoor je die meiden. Get up your body. En dat tuint hij dan weer geweldig met Farley Jackmaster Funk. Yo, dat is wat Charlie maakt. Nog laatste, de Jacksons. Ja, het was weer fenomenaal, Charlie. Dankjewel. Niet vergeten dus wat ik zei het al. Vrijdagavond tussen 9 en 11 op discofactory.fm. Alleen maar Charlie in de mix. En op woensdag tussen 9 en 11 hoor je alleen maar DJ C's reworks op discofactory.fm. Dit kwam nog binnen op de requestline. Aura. JD kiest. Dit is In The Mood.

is het bijna altijd such a feeling wat de klok slaat. Maar de geweldige keuze deze Johan Ora in the mood to groove. Het is bijna 10 uur geworden op de donderdagavond. En dat betekent dat we gaan afscheid nemen. Altijd met een pijn in het hart. En wat ik elke donderdagavond wel laat weten is dat het bijna altijd wel lukt om alles te draaien wat is binnengekomen. Maar het is ook vanavond weer niet helemaal gelukt. Ik tel even 1, 2, 3. 4 die er gewoon net niet meer in kunnen. Dat is wel jammer. Maar ja, betekent dat je volgende week weer even moet luisteren. Dat zit niet anders op. Ik wil allereerst even Peter Wutz bedanken voor zijn steun elke week. En ook Johan Duifsloot, mannen achter de schermen, die ervoor zorgen dat dit allemaal vlekkeloos loopt. DJ C's voor zijn heerlijk materiaal waarmee we beginnen. Vanavond hadden we Takes a Little Time van Total Contrast. Natuurlijk niet te vergeten Charlie Boelhouwers voor de Galaxy Classics Mix. En zoals altijd bedank ik de mensen hier van DTV MFM Radio Studios in ons prachtige studio waar we elke donderdagavond te gast zijn. Ik ben er elke week, maar over het algemeen zijn er ook wat gasten die het leuk vinden om erbij te zitten. En die zitten hier tegenover me met de koptelefoon op standje Are You Crazy? En ook die genieten hier van deze fantastische ambiance in deze heerlijke studio. Morgen vanaf 9 uur is het ongeveer weer terug te beluisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Let's keep the fire burning. Als je kaarten wil voor de Galaxy Party, ga naar galaxyclassics.nl. En ik spreek je volgende week donderdag om 8 uur.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bern Heese wil het komende jaar het meeste geld investeren in een gezonde, zorgzame gemeente. Dat blijkt uit de conceptprogrammabegroting die donderdag is gepresenteerd. Van de ruim 109 miljoen euro gaat zo'n 50 miljoen euro naar zorg, onderwijs, sport en cultuur. Het nieuwe college van BMW heeft in haar eerste begroting rekening gehouden met alle besluiten die tot nu toe door de raad zijn genomen. Ook zijn er alvast reserveringen voor grote projecten in opgenomen. Het wensenlijstje van het nieuwe college is nog niet af. Daarom volgt er in februari een nieuwe, bijgestelde begroting. De sloop van het voormalige Loveld in Os is inmiddels begonnen. Op de voormalige locatie van Brabant Wonen komt een nieuw woonzorgcentrum. Ook wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef zijn onderdeel van het plan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die staat los van de sloop, waardoor de werkzaamheden nu toch alvast kunnen beginnen. Brabant Wonen had in april al met de sloop willen starten. Dat werd uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig was naar vleermuizen. In Vorstenbos en Heeswijk-Dinter worden in oktober onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen. De brug aan de Oude Veghelse Dijk in Vorstenbos is tijdens dit onderhoud afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinter kan het verkeer gewoon over de brug als er wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud van de bruggen om de veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Voor jezelf.
1: MFM.
4: MFM.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Bern Hezen wil het komende jaar het meeste geld investeren in een gezonde, zorgzame gemeente. Dat blijkt uit de conceptprogrammabegroting die donderdag is gepresenteerd. Van de ruim 109 miljoen euro gaat zo'n 50 miljoen euro naar zorg, onderwijs, sport en cultuur. Het nieuwe college van BMW heeft in haar eerste begroting rekening gehouden met alle besluiten die tot nu toe door de raad zijn genomen. Ook zijn er alvast reserveringen voor grote projecten in opgenomen. Het wensenlijstje van het nieuwe college is nog niet af. Daarom volgt er in februari een nieuwe, bijgestelde begroting. De sloop van het voormalige Loveld in Os is inmiddels begonnen. Op de voormalige locatie van Brabant Wonen komt een nieuw woonzorgcentrum. Ook wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef zijn onderdeel van het plan. Tegen het bestemmingsplan loopt nog een procedure bij de Raad van State. Die staat los van de sloop, waardoor de werkzaamheden nu toch alvast kunnen beginnen. Brabant Wonen had in april al met de sloop willen starten. Dat werd uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig was naar vleermuizen. In Vorstenbos en Heeswijk-Dinter worden in oktober onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan enkele bruggen. De brug aan de Oude Veghelse Dijk in Vorstenbos is tijdens dit onderhoud afgesloten voor zwaar verkeer. In Heeswijk-Dinter kan het verkeer gewoon over de brug als er wordt gewerkt. De werkzaamheden zijn onderdeel van het reguliere onderhoud van de bruggen om de veiligheid en kwaliteit ervan te waarborgen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan de minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.